0: Ik. Op zijn A12. Opnieuw.
1: Opnieuw. Ja.
0: Hallo, waar zijn Veertakt? En waar zijn er weer bij? Mijn jongens een single. Het was nou op de muziekshow in Familie Radio.
1: Oh, voilà. Is dat niet belangrijk?
2: Er zijn zo van die lekes die uit iedereen nog kent. Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent. Af en toe serieus en soms wel wat pikant.
3: Morgen kon er iets meer lachen en zingen is plezant.

iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boat house down by the river.
3: You're the one I need.
0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 4 uur. Dit is hem.
1: Paco Garcia met Laat het los.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag. That's just the way it is. Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem.
1: Paco Garcia met Laat het los.

0: Familieradio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de Muziek Show op Familieradio. Allemaal luisteren.
0: Iedere woensdag namiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

0: er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand twee keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftrokkelen. De politie kon inmiddels drie verdachten oppakken, onder wie twee Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Chamich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

zaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Maandag 14 september is het

0: White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
9: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
11: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. I'm a John Casanova. Me and
1: Romeo ain't never been friends. Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Bjorn's verjaardagsbal, op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: fijn.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmich werd derde. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag is grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziek Show en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Roo.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
2: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem.
1: Paco Garcia met Laat het los.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met voor

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Hallo, met de Bunny Club.
7: Ah, zijn jullie al open?
6: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
7: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
8: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
9: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
10: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de supersympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Paco Garcia met Laat het los.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: eerste die je vandaag hoort was de hoogst genoteerde vorige week, Larissa. En ik doe wat ik wil.
1: 40 Vlamingen op een
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Nases. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Pieter Wim.
0: Het is inderdaad zaterdagvoormiddag. We zijn 11 uur net gepasseerd. Ik ben helemaal klaar om samen met jou aan een nieuwe aflevering te beginnen van Peter Nasens Vlaamse 40. Hoe zit het met de muziek van de voorbije week? Wel, ik kan je vertellen, beste vrienden, dat er 5 platen verdwenen zijn. Dat betekent dat we deze week maar liefst 5 nieuwkomers hebben. Hoe het voor de rest zit, ik zou je willen uitnodigen om het nu samen met mij te ontdekken.
2: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wim,
3: nummer 40.
4: De

Willy Sommer stond deze zomer niet alleen als presentator op het podium van Tien om te zien. Hij stond bij ons ook op nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40. Dat is ondertussen al enkele weken geleden. 17 weken doet hij ondertussen mee. Zakt deze week van 35 naar 40. En dit is de nieuwe nummer 39 met Tony Servi.

beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: 38, deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. In zijn zakker, Lenny en de Wespen komt van 26 met Op Zomerdagen. En 37 verliest deze week één plaats. Dit is Gunter Neus en Bluff Bluff.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Gordon Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op

0: in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 35.

De periode van de goede voornemens is nog heel ver weg, maar nee, die heeft er al wel een paar hoor. Ik laat je nooit meer gaan, zakt deze week van 30 naar 35 in Peter Naessens Vlaamse 40. We hebben deze week 5 nieuwkomers en de eerste die mogen we verwelkomen op de 34ste plaats. Het is de nieuwe van Freddie Davis. MUZIEK

Een strandwandeling zou vandaag zeker kunnen. De zee is er en de zon die is er af en toe. De temperatuur die gaat doorstijgen naar 23 graden. Je hoorde de nummer 32 deze week van Lisa Lewis.

0: zaterdag voormiddag 12 september met de nieuwe nummer 31 deze week. Die is voor Marco Kimsen en Liefde.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: We begonnen vandaag, zoals elke week trouwens, met de nummer 40. Die was voor Willy Sommers met De Eerste Keer. En als jij bij me bent, van Tony Servi, deze week van 38 naar 39. Op 38 dan, Lenny en de Wespen met Op Zomerdagen. En Bluff Bluff van Gunter Neefs na 13 weken op 37. 36 is ook een daler, komt van 32. Fate met Vamos a Bailar. En Ik Laat Je Nooit Meer Gaan van René Redley, deze week op 35. De eerste nieuwkomer, die kwamen we tegen op nummer 34. Het is de nieuwe plaats voor Freddie Davis met The Line Dance Mama. En Rudy Jones en Johan Veugers, Geen Wonder Dat Ik Ween, deze week op 33. 32 was voor Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. En Marco Kimsen, die hoorde je net. Liefde komt deze week niet binnen op de nummer 31.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win. Nummer 30.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
2: Familie Radio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 28.

Sieke was er vorige week zaterdag nog geen sprake in Peter Naessens Vlaamse 40. En dat kan kloppen, want ze komt deze week nieuw binnen op de nummer 28 met Als ik ga.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familieradio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
3: En we gaan de koe bij de horens pakken.
2: Hier is er weer een.
4: Van

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmich werd derde. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag is grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
2: Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wim, nummer 27.
3: Hey vrienden,

Eerste nummer van deel 2 van Peter Naessens Vlaamse 40 op zaterdagmiddag hier bij Familie Radio is de nummer 27. Het is een zakker, komt van 23, Thomas Julian en No Problemo. Er is trouwens goed nieuws over Thomas, want de fans die kunnen eind november mee op fanreis. Hij gaat naar Düsseldorf en jij kan mee. We gaan je alleszins nog op de hoogte houden. En als je er meer wil over weten, dan moet je maar even naar de social media gaan kijken. Van der Thomas.

0: Het is een daler voor Danny de Rover. Vorige week stond hij op 21. In zijn 16e week moet hij 4 plaatsen prijsgeven. Met Waar zijn al die mooie jaren?
1: Nummer 24.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

21 september, samen met Celine Hermans en Dromios, de gast op het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke. Optredens beginnen er om 2:30 en het feestje duurt daar tot

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40 met Jo Valli, deze week op 21 met Genieten.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Deze week op 30 een daler van Sabine en Paul Bruna. Ze hebben nog op 1 gestaan met Het is weer zomer. En Engel van Anijn Smit, deze week van 34 naar 29. Een nieuwe op 28, dat is de nieuwe plaat van Mieke met Als ik ga. En Thomas Julian, No Problemo, deze week op 27. Nog een nieuwkomer deze week op de 26e plaats. Voor Maartje van Eigen, Het huis dat tussen de rozen stond. En Waar zijn al die mooie jaren van Danny Derover, deze week van 21 naar 25. 24 is voor Viertakt, Schat van de Vent en Mama Mama Maria van Nico, deze week op 23. 22 bleef 22, Wim Soetaar en Herinnering. En 21 heb je net gehoord, Jo Valli en Genieten. Dan is het nu tijd voor de nummer 20 en dat is de hoogste nieuwkomer voor deze week. Erik Vlenders en Hugo, Een vriend voor het leven.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 20.
3: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van je...

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de supersympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
7: Familieradio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 19.

Op zaterdag is het al hitparade wat de klok slaat hier bij Familie Radio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 2 uur in deze aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40. En straks om 2 uur is Jeroen er met de BNE Top 50.

slechts één lijf. Het mijne gebruik ik al geruime tijd. Slechts één leven en dat leef ik graag. Wat er dan gebeurt is nog maar de vraag.

0: kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
9: Nummer 15.

Vorige week stond Sabintiels op nummer 15 in Peter Maassen's Vlaamse 40. En daar is ze gewoon blijven staan met Tegen Polen. Ze doet ondertussen al 10 weken mee. En dit is Paco Garcia.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

succes was er deze zomervakantie, zeker voor Yves Reenaerts en Kurt Krabbe. Deze week op nummer 13 in Peter Naessens Vlaamse 40. Het gaat opnieuw een heel pak beter met Luc Steno. Die is nog altijd herstellende van een heupoperatie. Heeft de hele zomer kunnen revalideren. Moet het nog altijd rustig aandoen. Maar de optredens die komen er binnenkort

Goedemiddag, je luistert naar Peter Nasens Vlaamse 40. Elke zaterdag een overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. De lijst die wordt samengesteld door Peter zelf en ik mag elke zaterdag komen presenteren. Met nu deze hier van John Dennis. Het is de nummer 11 voor deze week.

0: Genieten van het weekend en voluit gaan in Peter Naastens Vlaamse 40 met de nummer 11 voor deze week. Die komt van 5. Je hoorde John Dennis en Ritmodel Corazon.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Goedemiddag, we stappen zometeen de top 10 binnen, maar eerst nog een overzicht. Op 20 hadden we deze week de hoogste nieuwkomer van Eric Flanders en Hugo, Een Vriend voor het Leven. Zonder het te weten van Ivan Vrelli, van 13 naar 19. En blijf hangen op 18, Johan Verminnen met Blijf Nog Even Hier. Het is altijd feest, het Witte Paard, deze week op nummer 17. En 16 komt van 9, Axeleen, Kom Dans Met Mij. De tegenpolen van Sabine Diels doet ondertussen al 10 weken mee, blijft deze week op 15 staan. En op 14 een superstijger. Komt van 25, Paco Garcia en Laat Het Los. Kurt Krabbe en Yves Reinaerts doen het nog altijd samen. Je zijn het deze week wel op nummer 13 met Kop Op. En Als de Zon Schijnt van Luc Steno, deze week doorgestegen naar de nummer 12. 11 is deze week voor John Dennis. Je hoorde net nog Ritmo del Corazon.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 10.

zitten in het koppeloton van Peter Naessens Vlaamse 40 met de nummer 10 voor deze week. 1 plaatswinst is er in zijn 13e week notering. Niks aan goed nieuws dus op deze zaterdagmiddag voor Matthias Vergels, Jorde Marlijne. En dit is Chris Clark.

0: Enkele weken geleden stond Chris Clark op nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40. Maar in zijn 13e week notering zakt hij van 6 naar 9 met Diep van Binnen.
1: Nummer 8.

Een hele fijne zaterdagmiddag. Je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40 hier bij Familie Radio. De nummer 1 is deze week de nummer 8. Het gaat dan natuurlijk over het nummer van Jeroen. Hij komt van 14 in zijn derde week notering. En wij gaan verder naar de top. Hoe zal die er deze week uitzien? Wel, ik ben ook benieuwd.

Freek van Rooij deze week met zijn Monica op de Lucky Number 7 in Peter Naessens Vlaamse 40. En de agenda van Freek is voor het najaar heel goed gevuld. Vandaag treedt hij op in Holsbeek in de Schuur. Op 13 en 17 september komt hij naar OC de Mandelroos in Oost-Rozebeke. Op 18 en 27 september komt hij naar de Burcht in Hoegaarde. En op 19 en 26 september komt hij naar zijn optreden in Melle in En Uit. Het wordt dus een hele drukke maand.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken.

Voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00. De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, als in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.

Vorige week zaterdag stond hij op 7. Deze week stijgt Christophe 2 plaatsen naar 5 met Ik geloof nog in mijn dromen hier in Peter Naassens Vlaamse 40. De zon die breekt ondertussen zowat overal in Vlaanderen door. Vanmiddag zouden we dus mooie opklaringen moeten blijven houden. En de temperatuur die zou op sommige plaatsen kunnen doorstijgen naar 23 graden. Op de radio is het ook dik in orde met Larissa.

Ik zei nog bij het begin van deze plaat dat alles in orde is, dik in orde is deze week, maar niet voor Larissa, want vorige week stond ze helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Dat heeft ze precies één week volgehouden. Deze week valt ze zelfs uit de top 3. Je hoorde ze op 4 met Ik doe wat ik doe.

hele fijne zaterdagmiddag. Je luistert naar Familie Radio, bij ons ben je thuis. Zometeen, na 2 uur, is er het overzicht van de BNE Top 50. Dat is een werkje voor Jeroen. Maar wij moeten eerst nog wat afhandelen. We hadden net de nieuwe nummer 3 voor deze week. Tamara en Tom, het duo, wint 1 plaats deze week met Dorst in de Smitsen. En dit, beste vrienden, is de nieuwe nummer 2. Ondertussen doen Amber en Dille maar liefst 9 weken mee.

0: Dylan hebben er een fantastische zomer op zitten. En ook van de week doen ze een goede zaak. Vorige week op 3, deze week op 2 met Oeh, schatje.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
0: Rest mij enkel nog de officiële bekendmaking van de nummer 1 voor deze week. Maar eerst nog een overzicht. Op 10 hadden we Matthias Vergels met Marlijne en Diep van Binnen. Nog nummer 1 geweest van Chris Clark. Deze week gezakt van 6 naar 9. Van 14 naar 8 Jeroen met nummer 1. En Monica van Freek van Rooij gaat er ook op vooruit van 12 naar 7. Op 6 Sasha en Davy met Engelbewaarder. En Ik geloof nog in mijn dromen van Christophe van 7 naar 5. Vorige week stond Larissa op nummer 1. In haar 11e week zakt ze terug naar 4 met Ik doe wat ik doe. En Dorst in de Smitse van 4 naar 3 voor Tamara en Tom. Amber en Dylan, die heb je net gehoord. De nieuwe nummer 2 voor deze week met Oeh, schatje. Peters Vlaam.

0: Bernard heeft er even op moeten wachten, is geduldig moeten zijn, maar in zijn 11e week is het eindelijk gelukt. Hij is de nieuwe nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En dit was hem helemaal, beste vrienden. We begonnen net na 11 uur met de nummer 40. Die zullen we dus volgende week waarschijnlijk niet meer tegenkomen. Maar het was mooi voor Willy Sommers en die eerste keer. Voor de rest waren er heel wat veranderingen. En is er een nieuwe nummer 1. De hele week op 1 in Peter Naessens Vlaamse 40. Dus Nick Bernard en Wachtzaal. En ik heb nog één verrassing voor jou. Namelijk de nieuwe supertip voor deze week. Onze keuze gaat naar de nieuwe single van Bart Herman. En Vintage en Oldschool. Maak er een heel fijn weekend van.
2: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen. Muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
9: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
11: Familie Radio.
10: Peters Vlaamse 40, supertip.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

0: Het is 2:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. De BNE Top 50, dit was de nummer 1 vorige week.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedemiddag, enkele minuten over 2 uur. Je hoorde net onze nummer 1 van vorige week in de BNE Top 50. Freek van Rooij stond toen helemaal aan de top met zijn single Monica. En of dat nog zo is, hoor je zo even voor 5 uur. We hebben heel wat nieuwkomers deze week, 6. En de hoogste nieuwe komt nieuw binnen op plek nummer 14. Wie dat is, wel, dat hoor je in het laatste deeltje. We gaan er nu aan starten, helemaal onderaan de lijst. En dit doen we met Kevin Kestan en een optimistische zomersingle.
0: Familie Radio. Nummer 50.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49. Nieuw in de BNE Top 50.

0: En dit was nog Larissa met haar single Ik Doe Wat Ik Wil. Deze week op 48 en daarvoor op 49 de nieuwe single van Jean Polley. En tot later. En nu gaan we het hebben over Schatten van Venten. Want dit zijn Viertakt met hun single Schat van een Vent. Goedenamiddag.
1: Familie Radio. Nummer 47.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 46.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorg gekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare.

Zaterdag is Hit Zaterdag bij Familie Radio. Met daarnet nog op nummer 45 in de Binnen Top 50 Fate en Vamos a Bailar. De single staat al 10 weken lang genoteerd in deze lijst. En deze staat er al 9 weken in, nu op nummer 44. Dit is Jovali.

Top 50. De hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 43. Nieuw in de BNE Top 50.

Regenboog, zo heet deze single van CDV. Het is een herwerking van Over the Rainbow, die we ook wel kennen. Je hoorde CDV als nieuwkomer dus op 43. Straks Willy Sommers, eerst deze nog van Bart Kael op nummer 42. Zot verliefd is dit.

De eerste keer, ja, dat is een losse, hè. Dat vergeet je nooit, hè, wat je de eerste keer deed. Denk maar aan de eerste keer autorijden of heel wat andere dingen. Willy Sommers was dit op nummer 41. We gaan de top 40 in nu deze zaterdagmiddag met deze mooie single van Chris Clark. Dit is zijn versie van You Sang To Me. Diep van binnen maakt hij ervan.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
5: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Familie Radio.
0: Nummer 39.
8: Ik

Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud was dit. En onze volgende single is ook een duetje. Tamara en Tom die komen eraan met een single die je zeker en vast zal kennen. Dorst in de Smidse is de titel van de plaat en je hoort hen samen op nummer 38.

0: nummer 37.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Familie Radio is dit met de BN Top 50. Je kan ook de hele lijst meevolgen via onze website of Facebookpagina. Je hoorde net op 37 Meteor en zijn single Nooduitgang. Dit is Hans Hansens. Vorige week nieuw binnengekomen op 43 en nu op 36 met deze single Een Echte Vriend.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Intussen al ruim 3 uur gepasseerd. Welkom in het tweede deeltje van de BNN Top 50. En we zijn gestart in de wachtzaal daarnet met ons tweede luikje van de BNN Top 50. Je hoorde Niek Beernaert op 34. En dit is nog een zomerse herinnering van Glenn Robbins. Dit is Zomermelodie, deze week op nummer 33.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32.

James Cook schittert momenteel als presentator van het programma Zeg eens op Play. Misschien heb je het ook al gezien. En je hoorde net James en Gert hier in onze BNE Top 50 van Familie Radio op nummer 31 met Muddy Wodo. We gaan de top 30 in nu met Danny de Rover en zijn single Waar zijn al die mooie jaren?

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Roos.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
6: Familie Radio.
5: Nummer 28.

dat je weg bent, zo'n Camille. Wel, we zijn nog niet weg, want we tellen samen af richting nummer 1. En je hoorde net op 28, dus Camille. En dit is Houston op 27 met deze single. Nooit meer zonder jou. Een bijzonder goede namiddag.

Ja, het was me nogal een zomer, hè. Je hoorde K3 net op nummer 26 met de zomer van Oya Lele. En The Sound of Silence kennen we allemaal in de originele versie. Wel, dit is de versie van Niels de Stadsbader.

En zo konden we deze zaterdagmiddag allemaal op een rijtje dansen met Freddie Davis en de Line Dance Mama, hoorde je. Deze week op 24. En vorige week nieuw binnengekomen op 34. En ook deze stijgt van Dave Calbo van 32 naar 23. Dit is Dave Calbo met Tournée Générale.

0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
0: 22. Nieuw in de BNE Top 50.

nieuwe single van Bart Herman, Vintage en Old School, hoorde je. En Bart Herman die maakt ook morgen zijn opwachting tijdens de muziekshow. Vanaf 12 uur is dat met onze collega Danny D'Amaro. Morgen dus zondag de muziekshow vanaf 12 uur. En ook dit is een nieuwe single. De nieuwe van Eva de Roveren komt nieuw binnen op nummer 21.

En dit was Thomas Julian. En zo zitten we al in de top 20 met No Problemo. Morgen, zoals ik net zei, is er dus een nieuwe aflevering van de muziekshow met Denny D'Amaro en ook Axel Lane. Die komt daarin optreden en hij vertelt ook meer over deze single hier, Dans mee met mij, die nu op nummer 19 staat in de BNE Top 50.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen, zegt minister van Economie Claire Hemfel. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Er wordt naar, jawel, nieuwe inkomsten gezocht en dus alweer nieuwe belastingen. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 doden zijn 4 vrouwen en 1 man, allemaal 70-plussers uit Nederland, laat Buitenlandse Zaken weten in Nederland. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Oekraïns president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te kunnen maken aan de oorlog. Amerikaanse gezant Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Maar ja, nu valt het nog af te wachten of Poetin Zelensky wil ontmoeten. Zon en wolken wisselen elkaar af. 22 graden, morgen regenachtig 21 graden. De dagen daarna opnieuw wat warmer bij temperaturen rond 24 graden dan.
2: Is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 16.

0: De BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo werd het iets over 4 uur op deze zaterdagnamiddag, de 12e september. En je hoorde net op nummer 16 Peter Thijssen en zijn single Hoe Mooi. Straks hoor je onze hoogste nieuwe op nummer 14. Wie dat is, wel, dat maken we zo dadelijk bekend. Eerst nog op nummer 15. Een single die vorige week nieuw binnenkwam op 25. En nu dus 10 plaatsen winst. En dat is goed voor de nieuwe single van Marco Kimsen. En die heet Liefde.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 14. De BNE Top 50, Vlaamse topper van de week.

Ze zijn de hoogste nieuwe deze week. De broertjes Wouters, Clouseau, met hun single Voor Goed Voorbij. Ze komen nieuw binnen op nummer 14 deze week. En dit is dan weer iemand die een engel heeft gevonden. Dit is Alain Smits op nummer 13.

Dit waren Fabio en Slongs met GVA hier bij Familieradio. En vorige week kwamen ze nieuw binnen nog op nummer 20. En nu dus 8 plaatsen omhoog. En John Dennis die scoorde afgelopen zomer gigantisch met deze single Ritmo del Corazon. Nu op nummer 11 in de Benetop 50.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's

Prachtig duet van Erik Vlaenders en Hugo Sigal, een vriend voor het leven. En zo zitten we al in de top 10 deze namiddag. Onze prachtplaat deze week is Paco Garcia. Morgen hoor je een nieuwe single. Wie dat is, wel, dat hoor je morgen zondag. Eerst dus nog naar onze huidige prachtplaat luisteren. Paco Garcia dus met Laat het los op nummer...

0: nummer 8.
1: Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

En het lijkt er wel op of hij nog die nummer 1 zal halen. 3 weken lang staat Jeroen in onze BNE Top 50. Vorige week op 11 en nu op nummer 7 met zijn single nummer 1. En op nummer 6, daar vinden we deze. Prioriteiten is de titel voor deze single van Line de Douw.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vorige week was Freek van Rooij nog onze nummer 1 met zijn single Monica. En nu op nummer 4 wil nog zeggen dat het tot aan de klok van 5 uur bijzonder spannend wordt. Want we hebben dus een nieuwe nummer 1. Eerst duiken we de top 3 in met Luc Steno.

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Intussen bijna 5 uur. Je hoort zo meteen onze nieuwe nummer 1 in de Binnen Top 50. Eerst nog even de top 5 herhalen. Op 5 hadden we Connie Brooks. Op 4 Freek van Rooy, de nummer 1 van vorige week. Op 3 Luc Steno. En daarnet nog op 2 Christophe en Ik geloof nog in mijn dromen. Onze nieuwe nummer 1, wel, dat is een duet van Amber en Dylan. Oeh, schatje, scoort deze week goud in de Binnen Top 50. Bedankt om te luisteren. En heel graag tot volgende week voor een nieuwe lijst.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van der

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch

0: tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiek Huis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster. Of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Druk in je hoofd. Volle agenda. Geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: er komt niks. Er
1: komt. Hey, hey!
2: Familie Radio.
3: Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken verder. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samen zitten met zijn vicepremiers. Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met die vicepremiers. Dat overleg zou constructief zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd en er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakt ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard de 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken, 22 graden vanavond en vannacht. Enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
0: En dit is hem.
2: Paco Garcia met Laat het los.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Björns verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond

gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostend Systeemweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 9.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsysteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
8: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
9: Homeprotect.be.
10: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: viewers of Brady.
1: Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog, 24 graden. Dinsdag halen we 26 graden en het wordt dan ook wat zonniger.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

het zwingt. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: middernacht. Dit is hem. Dit is hem. Families Brechtplaat.
1: Leuk dat je luistert naar Familieradio. Ik ben Suzy Marel en ik luister gezellig met je mee.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.